0: ima njonjoni. Why not do wantibelela kwa na utsepura jezi isuma?
1: Aish, ya. Kumulela neti pisa. Kaki tsepi. Wata lobo tena mula man. Kirafa kiena ban.
0: Iwan.
1: Kina wana urulu kwecha message warai njonjoni wa lapisha man.
0: Mtini wa regezi isume urulu man.
1: Okay.
0: Dien kitu kira message horne jisu for me. Katwana elka deng kakitimela isu.
1: Agere.
0: Ai,
1: no kya lebo haman kitona kila mwa kudu burak.
0: Yeah, sure. Marage zizu man, not for yin ding. Not yin ding.
1: Bona mo, pisa. Na kwa bili di chemore, kino tlake ko lebo ghe.
0: Ne?
1: Kuru wa tiba watla wa mpatlo la. Kenya nchi wa mwana.
0: Ah, me baraba sadi. Aba chave la imensi. Aba chave para para me bururu man. Ik wil wel een diamant van die link en ik ga mijn baby link. Ik man, Samson.
1: Oké.
0: Hey, ik wil je Delilah of Neman, maar ik ga hem om een bijzat Delilah, ik wil je feliciteren, maar ik wil je wat aan je mirroring en ik ga mijn chela mat.
1: Evan?
0: Ja. Loop ik goed te pilim zadi.
1: Ja, no, nenaki, kerolebrakudu. Hore, ompuntje, hoor. Ke phela la mosadi wa mkhuta mang ke phofolo man
0: ya kristen ibrahim mara bona se botlhoko no ne ko go ne man o ira o ile o dira nga petole phela dai man o tlwa etse blind man o teletse me bruno man
1: ema pele o ra jwa gore ko dira nga petole
0: ba iwan no ra jwa mo tshe putshe so
1: o ga poka so le so
0: ha hanti a se ka go jwa gore petole o dira. Could you revenge your name when we're not? We don't want us a fruit yard during my matter.
1: Eh,
0: what? So, and I know what you got to mend us as you fruit. Mavat. I want more barn and no hal. Are we going to ready?